0: sevezamchi ozangenungen avantavam ozangenungen sevezamchi ozangenungen avantavam ozangenungen sevezamchi
1: vantana vantana ozanekaya lesavani impisi kutala zahamba Vantana vantana ozanekaya lesavani impisi kutala zahamba Vantana vantana ozanekaya lesavani impisi kutala zahamba